Nuisset is zo'n afvitaxis is zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Sokin naar is zo'n mooi, kipit tutu. Manga, tikipu.